0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Pauline Roesink en dit is de SBS Nieuws Flits van woensdag 24 juni. Met onder andere ouders gewaarschuwd om uitspraken Pauline Hanson over betaald ouderschapsverlof. Evacuatieplan voor zeelieden in Straat van Hormuz en meer Nederlandse huishoudens komen moeilijk rond. Minister van Sociale Zaken Tanya Plibersek zegt dat het beleid rond betaald ouderschapsverlof niet in veilige handen zou zijn bij de leider van One Nation. Pauline Hanson heeft haar controversiële opmerkingen over betaald ouderschapsverlof uitgelegd, nadat ze vorige week tijdens haar eerste toespraak bij de National Press Club de indruk had gewekt dat ze tegen het beleid was. Een agentschap van de Verenigde Naties zegt dat een evacuatieplan van start gaat waarbij 11.000 gestrande zeelieden door de straat van Hormuz zullen worden vervoerd. De Internationale Maritieme Organisatie heeft het plan aangekondigd dat onder meer richtlijnen van Oman bevat over hoe schepen de zeestraat kunnen passeren. De premier van New South Wales, Chris Minns, zegt dat automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer zullen profiteren van de maatregelen tegen de stijgende kosten van levensonderhoud die in de staatsbegroting zijn aangekondigd. Als onderdeel van een vervoerspakket ter waarde van $561 miljoen worden de tarieven van het openbaar vervoer voor 1 jaar bevroren en wordt de voertuigregistratie met $100 verlaagd. Ongeveer 1 miljoen automobilisten zullen ook profiteren van een verlaging van hun maximale wekelijkse toluitgaven van $60 naar $50. 40 mensen zijn verdronken tijdens het zwemmen in onbewaakte gebieden in Frankrijk, terwijl ze proberen te ontsnappen aan een hittegolf die grote delen van Europa treft. Ook Groot-Brittannië, Italië en Spanje kampen met extreme hitte. In sommige regio's zijn recordtemperaturen gemeten, wat heeft geleid tot verstoringen van scholen en vervoersnetwerken. In Nederland geldt vanaf vandaag code oranje. Komende vrijdag wordt de heetste dag van de week verwacht met mogelijk 38 graden. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. Meer huishoudens komen moeilijk rond, zo meldt het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Zo'n 38% van de mensen komt in de knel. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben geldzorgen. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer, inboedel en boodschappen. Ook hebben veel huishoudens het gevoel dat ze niet genoeg geld hebben voor als er iets onverwachts gebeurt. Een derde van de huishoudens heeft minder dan €2500 op de spaarrekening. En tot slot, de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat telefoons van asielzoekers weer worden uitgelezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een paar weken geleden is dat juist afgeschaft omdat er te weinig juridische basis voor is. Maar de Kamer vindt het voor de veiligheid noodzakelijk dat die controles doorgaan. Daarbij kan de IND bijvoorbeeld foto's en contactenlijsten bekijken om een vluchtverhaal te verifiëren. In andere landen in de EU wordt dit wel uitgevoerd. Als Nederland het als enige niet doet, vreest de Kamer dat het asielzoekers aantrekt. En tot zover de nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. In 2016 stemde de bevolking van het Verenigd Koninkrijk, na een campagne onder leiding van Nigel Farage, Boris Johnson en Michael Gove, voor het verlaten van de Europese Unie. Hoewel de marge klein was, heeft de stemming geleid tot de meest ingrijpende verandering van de Britse economie en samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog. 10 jaar later is de spijt over Brexit duidelijker zichtbaar geworden en de gevolgen van de stemming blijven zich in het Verenigd Koninkrijk ontvouwen. Het zijn kwesties waarmee een nieuwe Britse premier geconfronteerd zal worden.

0: Het zijn de klokken van de Big Ben in Londen. Ze luiden om 11 uur 's avonds op 31 januari 2020 en markeerden het moment waarop het Verenigd Koninkrijk ophield deel uit te maken van de Europese Unie. Het vrijhandelsblok van 27 landen met een markt van 450 miljoen mensen. Het Verenigd Koninkrijk had 4 jaar eerder voor deze koers gekozen in een referendum die bekend staat onder de naam Brexit. De uitslag werd gevierd door Nigel Farage van UKIP, de UK Independence Party, een van de belangrijkste voorstanders van vertrek uit de EU.
1: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day!
0: 10 jaar na het Brexit-referendum wordt de beslissing gezien als een ontwikkeling die heeft geleid tot een van de meest ingrijpende veranderingen van de Britse economie en samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog. De weinige voordelen van Brexit zijn onder meer op maat gemaakte handelsakkoorden en meer onafhankelijkheid omtrent regelgeving op het gebied van financiële diensten en kunstmatige intelligentie. Simon Boyd, directeur van John Reed & Sons, was een van de steunpilaren van de Leave-campagne.
2: No, it's not delivered everything that was said it would deliver on the tin. Okay? But it is delivering.
0: Anderen, zoals toerist Phil Wells uit Wales, zijn veel minder positief.
3: We were actually on holiday in Rhodes that day when we heard the devastating news that we were out. I just couldn't believe that any country could be so stupid or narrow-minded. But we excelled at that, actually.
0: Een groot deel van de impact is voelbaar geweest in de economie. Eigenaren van curryrestaurants steunden als sector de campagne om de EU te verlaten, nadat hen was verzekerd dat dit zou leiden tot meer visa voor Zuid-Aziatische koks. Maar de beroemde chefkok en voorzitter van de Bangladesh Caterers Association UK, Ollie Khan, wijst op een aanzienlijk aantal sluitingen van restaurants en zegt dat de sector zich verraden voelt.
4: Since the Brexit till now, we lost nearly between 2,000 to 2,500 curry houses from the United Kingdom. So that is the result of the Brexit.
0: Anderen merkten op dat het moeilijker is geworden om als reiziger of potentiële migrant door Europa te reizen. Voor bedrijven zijn er klachten dat de nieuwe regels voor handel in goederen en diensten het zaken doen met EU-partners duurder en tijdrovender hebben gemaakt. Professor Economie en Beleid Jonathan Porths van King's College zegt dat dit een van de redenen is waarom Brexit een aanzienlijk negatieve invloed heeft gehad op de Britse economie.
5: The UK economy is clearly weaker and smaller than it would have been in the absence of Brexit. There's a lot of debate about how big that impact it is, but it is certainly several percent of GDP, several percent of our national output. So we're, broadly speaking, several percent poorer as a result of Brexit.
0: Migratie naar het Verenigd Koninkrijk is eveneens een belangrijk aandachtspunt geweest. 10 jaar geleden beloofden voorstanders zoals Farage dat Groot-Brittannië, bevrijd van de regels van Brusselse bureaucraten, weer controle zou krijgen over zijn wetten en grenzen en dat de economie zou floreren.
6: We want our borders back. We want our passports back. We want our country back.
0: Volgens Jonathan Porths heeft Brexit juist het tegenovergestelde effect gehad. Opeenvolgende regeringen zijn er niet in geslaagd de stroom irreguliere migranten tegen te houden die in lekkende rubberboten de Engelse kust bereiken.
5: We took back control of immigration policy. We ended free movement. Those were the promises of the Brexit campaign. However, because of structural economic issues with the UK economy, because of labor shortages, because of the after impact of the pandemic and the Ukraine war, we ended up with higher immigration than before Brexit, not lower immigration. In many ways, that actually was economically a good thing. It actually made the economic impacts of Brexit less bad than they otherwise would have been. But it's not what a large proportion of the public felt they were voting for. And I think it just shows that, you know, immigration is a very difficult political and economic issue.
0: Een andere erfenis van Brexit is politieke onrust. In de 10 jaar sinds het referendum heeft het Verenigd Koninkrijk 6 premiers gehad. Nigel Farage, voormalig UKIP-leider en voorvechter van Brexit, is uitgegroeid tot een belangrijke politieke kracht als leider van de anti-immigratiepartij Reform UK. De economische problemen en migratiedruk hebben bovendien geleid tot een groeiende

0: ontevredenheid over Brexit. Opiniepeilingen laten regelmatig zien dat een duidelijke meerderheid van de bevolking vindt dat het vertrek uit de EU een vergissing was. De Londense Jane Jarvis maakt deel uit van een groep die regelmatig protesteert voor heraansluiting van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie. Toch namen afgelopen weekend minder dan 2000 mensen deel aan de laatste mars in het centrum van Londen. Volgens haar hebben veel mensen het vertrouwen verloren dat er nog iets kan veranderen.
1: I think it's a lack of hope. Let's put it that way. Why there's a lower turnout. When we had the people's vote marches before in 2019, we got a massive turnouts. But I think people then hoped that something would happen. Now they haven't got that hope.
0: Ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt aan een herstart van de relatie met de Europese Unie. Pogingen om de banden tussen Groot-Brittannië en Brussel te verbeteren begonnen onder voormalig premier Rishi Sunak in 2022 en werden opgevoerd nadat de meer pro-Europese Labour-regering van Keir Starmer in 2024 aantrad, waardoor het wederzijdse vertrouwen kon worden hersteld. Maar dezelfde spanningen die tijdens het Britse EU-lidmaatschap bestonden, zijn er vandaag nog steeds. Zelfs pro-Europese Britse functionarissen zien de EU als een starre, juridisch georiënteerde bureaucratie, terwijl Europese functionarissen het beleid van Farage, die 20 jaar lang EU-politici in Brussel aanviel en beledigde, niet zijn vergeten. Charles Grant van het Center for European Reform zegt dat de politieke instabiliteit deze gesprekken bemoeilijkt.
2: They look at the UK and they see Nigel Farage doing very well in the opinion polls. They worry that if they give concessions to the British and negotiate a special deal with the British in the next months or years, then Farage comes in as Prime Minister and undoes it all, tears it up, which he said he'll do. So that limits the ambition for the EU for the reset, I think.
0: Tegelijkertijd bestaat er in sommige kringen nog steeds steun voor een koers buiten Europa. Matthew Elliott was directeur van de officiële Vote Leave campagne.
3: I would say in a world which is rapidly changing, it's useful actually to have your independence, so you can actually have the right deals for your country and do the right alliances at any one time.
0: In dit politieke landschap verschijnt Andy Burnham, de voormalige burgemeester van Greater Manchester. Hij staat klaar om Keir Starmer op te volgen als premier, nadat hij overtuigend een tussentijdse verkiezing won van een kandidaat die werd gesteund door Nigel Farage. De taak waarmee Starmer was begonnen, het herstellen van nauwere banden met de EU, komt nu op zijn schouders terecht. Ook moet hij zorgen van kiezers over migratie aanpakken, zowel van degenen die vinden dat immigranten en asielzoekers moeten worden tegengehouden, als van mensen zoals Amber Wilson uit Hertfordshire, die vinden dat Brexit onnodige verdeeldheid heeft veroorzaakt.
4: I think with immigration it started like a lot of animosity. I feel like racism's just gotten worse. It's divided people a lot more than it was in.

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! And to fight an electoral strategy and frame an appeal that enables Labour to be competitive with reform. And that, above all, is what many a Labour MP is seeking.
3: Dit was een reportage van Deborah Grok voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
4: SBS Audio.
5: Zoek een programma dat past bij uw interesses.
6: Je houdt jouw daddy uit. Trump
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi oplapt karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Met nieuws in meer dan 60 verschillende talen. Muziek die past bij uw mood. En boeiende podcasts die wachten om ontdekt te worden. Download de SBS Audio app of ga naar
4: sbs.com.au/audio.
3: Welkom terug bij SBS Dutch. Blijf lekker bij ons, want straks hoort u over de mooie toekomstplannen van de Nederlandse club in Brisbane. Maar nu eerst het WK voetbal. Ja, we gaan even terug naar zondag, want toen speelde Curaçao gelijk tegen Ecuador en behaalde zodoende haar eerste WK-punt ooit. Ja, dat was natuurlijk groot feest in de kleedkamer. De koning en de koningin kwamen daar zelfs bij kijken en dansten mee. En na afloop ving Jaap de Groot, onze vaste sportjournalist, de bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, op in de catacombe.
13: De ontmoeting net met de koning en de koningin, hoe heb je dat ervaren?
14: Ja, naast het gelijke spel was dat wel eigenlijk het hoogtepunt van de avond.
13: Ja.
14: De mensen waren zo echt.
13: Ja.
14: En ze komen binnen met zoveel blijheid op het gezicht. Eerst de koning, toen de koningin, toen zijn dochter. En ze gingen gelijk mee in het feestgedruis. Ja. Want bij ons staat altijd die muziek aan.
13: Ja.
14: En gelijk dansen met de spelers.
13: Ja,
14: ja, dat was voor mij echt een moment van waarheid hoe ze in het echt zijn. Ja. Ze zijn echte mensen.
13: Maar ik kan je ook vertellen, dit zijn de Nederlandse luisteraars in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze hebben ook in Australië en Nieuw-Zeeland bij SBS Dutch enorm meegeleefd.
14: Ja.
13: Hoe komt dat over?
14: Ja, dat is natuurlijk geweldig. Want ja, we zijn zo klein eilanden, je bent er vaker geweest.
13: Ja.
14: En als je weet van hoe ver we zijn gekomen. En met twee stuivers bij wijze van spreken. Er was niks, er kon niks. En gelukkig ook mede door een aantal sponsors, waaronder Corendon.
13: Ja.
14: Die heeft ons ontzettend geholpen met de vluchten. We konden het meer professioneel maken, de stoel vrij, een eigen kamer, dat is wat hoort op dit niveau. Ja, dat heeft ons hier gebracht. Dus daar ben ik ook trots op.
3: Ja, mooi. Hè? Die trotsheid hoor je ook bij Dick Advocaat in zijn stem. Ja, gaan we nu verder met het laatste nieuws. Vanochtend speelde al Portugal tegen Oezbekistan en Engeland tegen Ghana. Nou, vlak na die laatste wedstrijd belde ik wederom met Jaap de Groot om te spreken over die wedstrijd. En hij had ook het laatste oranje nieuws voor ons.
15: Dit is SBS Radio Dutch.
3: Engeland, Ghana is net afgelopen, Jaap. 0-0. Hoe komt dat aan in Engeland, denk jij?
16: Ja, hoe ik ook al. Ze waren natuurlijk tegen Kroatië, wat toch een sterk elftal is. 4-2. Twee doelpunten van Harry Kane. Ja, en nu is Harry Kane bedwongen. En ze zijn twee punten hebben ze verspeeld. En tegen een hele imponerende vechtmachine uit Ghana.
3: Ja, dat was het zeker. Die mannen die stonden er en die gaven niet op, hè?
16: Nou ja, dat kan je ook zien met de coach, hè? Carlos Queiroz, een Portugees, die nog helemaal een beetje de oude Portugese school hanteert. Nou, dat hadden wij in Nederland een paar jaar geleden een enorme hekel aan, want dat was vooral verdedigen en counteren en ook heel gemeen spelen. En dat zag je ook met Ghana, het was dus de defensie stond als een huis. Die jongens zonder 11 man met een mes in de tanden en... ze keken niet op een overtreding meer of minder. Maar het was echt, het waren gewoon 11 groene baretten die in het veld stonden. Ja, en dan had Engeland had er gewoon heel veel moeite mee. Maar je kan beter zo'n wedstrijd nu in het toernooi krijgen dan later. Dus ze hebben wat dat betreft hun mindere

0: dag tussen aanstekens hebben ze in ieder geval al achter de rug.
1: Ja, dus Engeland na winst nu gelijkspel. Portugal heeft het andersom gedaan. Die had eerst een gelijkspel en nu ruim gewonnen van Oezbekistan, hè?
0: Ja, en vooral leuk dat Ronaldo toch weer twee doelpunten gemaakt heeft. Kijk, hij had zijn eerste wedstrijd heeft hij zich richting de ploeg een beetje misdragen. Ik weet op deze manier antwoorden. Er was heel veel kritiek op. En terecht. Want je ziet toch dat in toernooi is dit niveau is zo hoog. Je kan niet in je eentje iets proberen af te dwingen. Je moet het met z'n allen doen. Dat, wat je hebt met Argentinië en Messi. Dat de hele ploeg die speelt in dienst van Messi. En Messi die betaalt terug. En ik hoop dat Ronaldo, want daarvoor is het een te grote speler voor. Dat hij dat nu ook onderkent. En dat het even zijn gedrag tegen Congo, dat momentopname is geweest. En dat hij daar nu van af is. Hij heeft in ieder geval nu ook twee doelpunten achter zijn naam staan. En dat hoort eerlijk gezegd ook wel bij zijn status.
1: Ja, en ook een record gepakt, hè?
0: Ja, maar goed, het is het toernooi van de records, hè? Dat is ook het mooie. En ik denk ook dat de hype die je nu in Amerika merkt, hè, het is echt ongelooflijk, hoor. Dat het zo begint te leven. Die jongen Kansas City maakt het mee. Dat zelfs de kaarten voor de fanzone, die zijn gratis. Maar zelfs die kaarten worden nu voor $600 aangeboden. Dus in Amerika door de goede start van de Amerikaanse nationale elftal. Het goede start van Mexico en Canada. En daarnaast het is een toernooi van aanvallend voetbal. En heel veel doelpunten en ook een paar hele mooie doelpunten. Ja, zie je gewoon dat het enorm is gaan leven. Dat je ziet dat het Amerikaanse publiek echt iets heeft wat je ook in de Formule 1 een beetje zag. En dan met Max Verstappen in het bijzonder. Dat er 115.000 mensen in Zandvoort zaten. Waarvan je kon zeggen dat 30.000 autosport liefhebben. Maar die andere 75.000, die zijn er puur voor de beleving. Die willen het gewoon een keer meemaken, ongeacht de prijs. En dat proces zie je nu ook hier in Amerika. Iedereen wil er gewoon bij zijn.
1: Ja, en dat betekent ook dat de stadions vol zitten straks bij Panama, Kroatië en Colombia, Congo.
0: Ja, we gaan het zo zien. Die gaan zo beginnen. Maar ik heb echt, ik was van de week zelf hier in Kansas City bij Ecuador, Curaçao. Nou, de capaciteit van het Arrowhead Stadium is 72.000. Er zaten 70.000 toeschouwers. Ja, weet je, en als je dan de prijzen ziet, dan denk je, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Want de goedkoopste kaart kost een maand geleden gewoon in de normale verkoop $150. En die ging omhoog naar richting de 8.000. Waar halen ze het geld vandaan? Ja, ik weet, in Qatar, toen met de finale van Argentinië, dat er ineens 30.000 Argentijnen in Qatar zaten. Toen hoorde ik verhalen van mensen die hun auto hadden verkocht en zelfs hun huis om bij die finale te zijn. Dus ik weet niet wat er in de wereld op dit moment aan de gang is met voetbal. Maar het heeft zo'n aantrekkingskracht dat mensen bereid zijn om zelfs een vrouw in te ruilen.
1: Ja, dat zullen denk
0: of,
1: ik.
0: Of man.
1: Oh, je herstelt je. Dat is goed, ja. Hey, over Oranje, hè? Daar moeten we ook even. Is er nog nieuws uit het kamp daar?
0: Nee, alles. Ja, kijk, we hadden het net over het feit dat Messi, Mbappé en Haaland, de echte topschutters, die leverden. Nou, Donnie Malen, die eigenlijk als eerste spits het WK begonnen is. Ja, hij heeft gewoon een paar wedstrijden de kans voor Ronald Koeman gehad. Maar ja, als je niet scoort, dan houdt het op. Dus hij heeft hem al tegen Zweden al naar de rechterkant gehad. En Brian Brobbey in de spits gezet. Die levert, die komt meteen met twee doelpunten. Ja, en vervolgens wordt Malen vervangen door Somerville. En die scoorde ook voor zijn tweede achtereenvolgende keer. Want die had namelijk ook al tegen Japan gescoord. Dus ja, er moest van de week toch een gesprek plaatsvinden tussen de bondscoach en Malen. Om te melden dat hij tegen Tunesië toch op de bank gaat beginnen. Omdat de voorkeur uitgaat naar de voorhoede Gakpo, Brobbey en Somerville. Ja, en dat komt dan toch hard aan. Maar ja, jongens, het is geen wedstrijd in de keukenkampioendivisie. Dit is het World Cup voetbal.
1: Ja, en hoe komt dat dan? Want die jongen die scoort de een na de ander in de competitie in Italië. En dan nu lukt dat niet. Is dat de druk?
0: Ja, ik weet het niet. Hij heeft het momentum gewoon niet. Alleen ja, dit is geen toernooi waarin je te veel nieuwe kansen kan krijgen. Je moet gewoon leveren. Je kan een keer een wedstrijd hebben, zoals vandaag Harry Kane tegen Ghana, dat het even niet mee zit. Maar het kan geen tweede keer, want je concurrent staat te popelen om een tegendeel te bewijzen. En dat heeft bijvoorbeeld Brian Brobbey gedaan

0: Dan ben je gewoon gezien. En dat is Malen nu overkomen.
1: Ja, ja. Voor de rest is iedereen fit. Zo goed als fit. Geen.
0: Heel veel spelers spelen met pijn. En een aardige bijkomstigheid is. We hadden het al aan het begin van het WK erover. Over emancipatie. Dat Nederland natuurlijk een heel bijzonder signaal heeft afgegeven aan de wereld. Als basecamp en als trainingscomplex. De accommodatie van Casey Current te benutten. Dat is een vrouwenvoetbalorganisatie. Een hele grote organisatie hier in Amerika. Met een eigen stadion. De eerste franchise wat een eigen stadion liet bouwen. Ze hebben een trainingscomplex met 12 velden. En 2 mini-stadions. Met 1 veld met 1000 toeschouwers. En 1 veld met een capaciteit van 2000 toeschouwers. En faciliteiten. Ja, waardoor Nederland dacht, ja, hier, dit is perfect voor ons. We gaan hier zitten. Dus wat dat betreft heeft Nederland Ladies First al voor zijn kiezen gehad. Maar de wedstrijd tegen Tunesië wordt ook geleid door een vrouw. Katia Garcia uit Mexico. 34 jaar oud. Zelfs nog jonger dan Virgil van Dijk. Dus wat dat betreft, qua emancipatie participeert Nederland behoorlijk mee. En dat is ook wel weer leuk om te weten.
1: Ja, nou speelt Nederland die laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Zweden won met 5-1 van Tunesië. Japan met 4-0. Wat gaan wij doen?
0: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een volgorde die zo hot is als een bakplaat. Hè, dat is Gakpo 2 keer gescoord, Brobby 2 keer gescoord en Summerville 2 keer gescoord. Ja, doelpunten. En zorgen dat je gewoon qua doelsaldo de Japanners voorblijft die tegen Zweden moeten spelen. Ja, en Zweden die hebben natuurlijk al 3 punten. En die gaan zich ook wel plaatsen voor de volgende ronde als een van de 8 betere nummers 3. Maar ik denk dat ze toch ook wel denken van ja, een overwinning. En we gaan het iets makkelijker krijgen in de volgende ronde. Hoewel, want de nummer 1 van de groep van Nederland speelt.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Moment echt aan alle kanten wankelt. En tijdens het toernooi van bondscoach gewisseld. Een doelstelling van 1 voor en 9 tegen. Ja, die moet je gewoon nog even een nekschot geven. En dan ben jij veilig. En dan kunnen we gewoon weer verder in het toernooi.
4: Vrijdagochtend 9 uur Australian Eastern Standard Time. Dan begint de wedstrijd Nederland tegen Tunesië. En daarna bellen wij elkaar heel snel.
3: Heel goed. Gaat goed komen.

0: Ja, we zijn wel heel goed in liedjes voor een WK voetbal maken. Dit was Samuel Welten met zijn WK-hit De Leeuw komt eraan. En daarvoor was de WK-update met sportjournalist Jaap de Groot. Nogmaals, Oranje speelt vrijdagochtend zijn laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Die wedstrijd begint dus om 9 uur EIST. En deze wedstrijd en alle andere wedstrijden van het WK voetbal zijn live en gratis te volgen op SBS en SBS On Demand.
1: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
0: Welkom terug bij SBS Dutch. Straks dan hoort u de toekomstplannen van de Nederlandse club in Brisbane. Marloes Pronk legt dat uit. Maar eerst duiken we in de geschiedenis met onze huishistorica Ingeborg van Teseling. Ingeborg vertelt vandaag over de geschiedenis van buurland Nieuw-Caledonië, dat volgens haar veel overeenkomsten heeft met Australië.
2: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
0: Ingeborg, je wil het vandaag hebben over een van onze buren. Een eiland in de Stille Oceaan, dus niet heel dichtbij. Maar nog steeds eigendom van Frankrijk, als ik het goed heb. Nieuw-Caledonië. En ik ben heel

0: benieuwd wat de aanleiding is hiervoor.
1: Nou ja, kijk, eigenlijk zijn de geschiedenis van Australië en die van Nieuw-Caledonië op allerlei manieren verbonden. En de meeste daarvan zijn we vergeten. Wist je bijvoorbeeld dat Nieuw-Caledonië een strafkolonie was, naar voorbeeld van Australië, tussen 1864 en 1921? Ik kwam er laatst ook pas achter dat gedurende die periode minstens 40.000 mensen vanuit Frankrijk naar het eiland werden gebracht om daar jarenlang in gevangenissen te zitten, soms hun hele leven lang. Er waren grofweg drie categorieën gevangenen. De getransporteerden, zoals de Fransen ze noemen. Dat waren mensen die al een tijdje in Franse gevangenissen hadden gezeten en op de boot werden gezet om van ze af te zijn. En zodat ze het eiland konden koloniseren. Net zoiets als onze convicts dus. De eerste van hen kwamen aan op 9 mei 1864 en werden direct aan het werk gezet om hun eigen gevangenis te bouwen. De tweede groep, de verbannenen, zoals die heten, waren recidivisten. En zij werden getrakteerd op het allerergste dat het systeem kon bedenken, totdat ze eronder bezweken. En dan had je nog de gedeporteerden, de politieke gevangenen. Die zijn heel interessant, vind ik. Sommige van hen kwamen uit de Franse koloniën, zoals Algerije en later Vietnam, waar ze zich tegen het Franse bewind hadden verzet. Anderen kwamen uit Frankrijk zelf. En de meeste van hen

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: 1542, 50 politieke gevangenen die naar Canada werden gestuurd. En in de eeuwen daarna waren het vooral politieke gevangenen die werden weggesluist, zal ik maar even zeggen, naar Brazilië, Madagaskar, Louisiana in Amerika, de Seychelles, Frans-Guyana. En elke keer als er een coup was of een revolutie, en daar was Frankrijk natuurlijk heel goed in, werden de verliezers buiten het land gezet. Naar schatting zo'n 150.000 mannen en vrouwen. En de beroemdste gedeporteerde was Alfred Dreyfus, die in 1895 ten onrechte trouwens werd veroordeeld als Duitse spion. Hij bracht 4 jaar door op Devil's Island, een deel van Frans-Guyana. Frans-Guyana was de schrik van elke gevangene. Mensen moesten daar heel hard werken, kregen bijna niet te eten. Het regime was vreselijk en er waren allerlei tropische ziekte die hard om zich heen sloegen. Elk jaar overleed daar een derde van de gevangenen. En dat was dan ook een van de redenen om een nieuwe eilandgevangenis te openen in 1864, Nieuw-Caledonië. En niet alleen was het omdat het een milder klimaat had, het was ook dichter bij de Australische kust in geval van nood, als er iets echt heel erg misging. Het eerste schip dat aankwam was Lieve Genie, dat was uitgerust met ijzeren kooien waar per stuk 50 mensen in vast werden gehouden. Er waren onze convictschepen echt niks bij. In totaal zouden er 76 konvooien op Nieuw-Caledonië aanleggen in iets meer dan 30 jaar. Daarna waren er nog wel wat kleine oprispingen, maar hield het zo'n beetje op.
3: Ja, wie waren die mensen die gedeporteerd werden?
2: Nou, het meest belangrijke waren dus, waar ik het net over had, de communards. Want in 1871 had Napoleon III de oorlog tegen de Pruisen verloren. En als gevolg daarvan had hij een nogal schaamtevol vredesverdrag moeten tekenen. Grote groepen werkende mensen en de intelligentia waren daar tegen en vormden een soort burgerleger als reactie. Ze riepen de republiek uit, die ze de commune noemden, met doelen als de scheiding van kerk en staat, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze staken de guillotine in brand, om even voor de zekerheid, en zeiden dat ze zouden vechten voor hun rechten. En aan het eind van dat gevecht, dat 10 weken duurde, waren 30.000 mensen dood, 25 geëxecuteerd en zaten 40.000 mensen in de gevangenis. Er waren hele grote showprocessen waarbij 4.000 mensen ter dood werden veroordeeld. Maar ja, die allemaal ophangen, dat zou een enorm gedoe zijn geweest. En dus werden ze op boten gezet en naar Nieuw-Caledonië vervoerd. Uit het oog, uit het hart, zoiets. Het probleem was, omdat het eiland zo dicht bij Queensland lag, probeerden een heleboel gevangenen te ontsnappen. En de communards, die vonden dat ze sowieso nooit gevangen hadden moeten zitten, die deden dat ook. En de eerste keer was dat in 1873, toen het eerste schip dat de communards vervoerde aankwam in Melbourne om eten in te slaan. Het had 549 gevangenen aan boord en een uur nadat het was aangelegd liet Michel Serinier zich via de zijkant van het schip het water inzakken, waarna die naar de kant zwom. En een paar uur later nam een Franse migrant hem mee naar Marcus Clark, de schrijver die net voor The Time of His Natural Life had gepubliceerd, een heel kritisch boek over het convictsysteem. Clark was ook een journalist, die schreef voor de Argus, een krant in Melbourne. En hij schreef lovend over Serinier en over de communards. Want volgens Clark hadden ze niks verkeerd gedaan en moesten al zijn lezers zich snel over de politieke gevangenen ontfermen. En dat deden ze ook. Een soort crowdfunding actie kwam op gang om de Fransen in ieder geval van eten en kleren te voorzien. Serinier werd wel gearresteerd trouwens en de Victoriaanse regering wilde hem heel graag uitwijzen. Maar omdat hij een politieke gevangene was, was dat bij wet verboden. En dus bleef hij in Melbourne, waar hij op de been werd gehouden door vakbonden en

0: cijfers. Later dat jaar protesteerden de havenarbeiders tegen de behandeling van de communards in het algemeen. En daarom vermeden de Franse overheden voortaan Australische havens.
1: Ja, betekende dat ook het einde aan die ontsnappingen?
0: Ach nee, wel nee. Nog een jaar later huurde journalist Henri Rochefort en 5 anderen een Australische schipper om hen op te pikken in de zee net buiten Noumea. En van daaruit nam de kapitein Law hem mee naar Newcastle, waar hij vandaan kwam. En vandaar naar Sydney, waar de Sydney Morning Herald, net als Marcus Clark in Melbourne, heel positief schreef over de gevluchte Fransen. Rochefort vond het geweldig in Australië. Hij schreef er zelfs een boek over, waarin hij zich verbaasde over de gelijkheid die hij hier tegenkwam. Jonge barmeisjes die getrouwd waren met parlementsleden, dat was nog eens wat. En hier was gelijkheid, zei hij, niet wettelijk vastgelegd door werkgevers en wetgevers die dat eigenlijk maar niks vonden, zoals in Europa, zei hij. Hier in Australië was het onderdeel van de mentaliteit, van de grond waarop de mensen liepen. Nou ja, dat was natuurlijk allemaal nogal optimistisch, maar je kunt het je voorstellen van iemand die zo lang onderdrukt was geweest. Hij bleef trouwens niet, Rochefort, want toen de communards gratie kregen in 1880, ging hij via Amerika terug naar huis. Maar voor die gratie probeerden heel veel mensen alsnog om naar Australië te komen en dat was nog niet simpel. In 1878, als ik het goed heb, had schrijfster Louise Michel de Canucks van Nieuw-Caledonië geholpen om hun eigen revolutie te organiseren. En toen dat bloedig afliep, stapte ze op een klein bootje dat helaas in een orkaan terecht kwam. Zij overleefden het, maar in maart 1875 verdronken 20 mensen die het op een vlot probeerden. En een van hen was Paul Rastoul, een arts die was gedeporteerd met zijn vrouw Juliette en hun 2 kinderen. En na de dood van Paul werden Juliette en de kinderen gedeporteerd naar Sydney, waar ze uiteindelijk trouwden met een andere communaar, kunstenaar Lucia Henry. En samen zouden ze een hele belangrijke en bekende intellectuele worden. Juliette richtte de French Literary Circle op en Henri maakte zich sterk voor een specifiek Australische kunst. Anti-Brits, republikeins, utopisch, vol vuur en optimisme. En als je in Sydney naar het stadhuis gaat, dan kun je werk van hem zien. Grote glas-in-lood ramen. Een van Captain Cook als wetenschapper en een andere van een jonge vrouw die hij Oceania noemde. Omgeven met Australische bloemen en emblemen. Een soort belofte voor de toekomst. Henri ging uiteindelijk weer terug naar Parijs, maar Juliette bleef. En toen ze stierf, schreef de Sydney Morning Herald dat het haar missie was geweest om Australische meisjes te leren om hun rol te spelen in het maken van een vrij volk.
1: Ja, mooie aangedikte woorden in de krant. Heerlijk. De communards kregen een gratie in 1880. Hè. Ik heb die wijsheid niet zelf, dat heb je mij al eerder verteld. Terwijl het convictsysteem in Nieuw-Caledonië toen nog niet voorbij was. Kan je eens uitleggen hoe dat zit?
0: Nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd genoeg gevangenen en zeker politieke gevangenen. Na 1880 begonnen steeds meer overzeese gebiedsteden zich te verzetten tegen het Franse bewind in hun land. En dus werden er steeds meer mensen uit die landen naar Nieuw-Caledonië gedeporteerd. En ook die bleven proberen of ze Australië konden bereiken. In 1884 rekende een van de kranten hier in Australië uit dat in de 10 jaar daarvoor bijna 300 mensen waren aangekomen vanuit het eiland. En dat was natuurlijk wel wat. 1000 kilometer oceaan. De meesten die het lukte om de oversteek te maken waren dan ook uitgehongerd, vaak helemaal zwart en vol blaren van de zon. En het had ook helemaal geen zin, want bijna allemaal werden ze gearresteerd en overgedragen aan de Franse autoriteiten, die ze weer terugstuurden. Dus het maakte niks uit. Maar in 1889 probeerde Jean-Olivier Lansk, die tot 45 jaar gevangenis was veroordeeld, het 4 keer. Elke keer kreeg hij er nog 45 jaar bij. En dus, zei hij,

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: The islands. En de Australische premier zeiden tegen de Britse overheid op een conferentie in 1887. Straks staat er een militair genie op die ons land overneemt en daarvoor alle eilanden gebruikt en dan worden we ingesloten. Nou, daar voelden ze natuurlijk niks voor, maar het werd ze verboden om er iets aan te doen. 10 jaar later werd transportatie min of meer afgeblazen. Niet om politieke redenen trouwens, maar omdat het heel duur was geworden. De Franse overheid had steeds meer land gestolen van de Kanaks, de originele bevolking, net als hier natuurlijk. Maar de Franse gevangenen hadden geen idee hoe je land moest bewerken. En dus zijn er nu wel wat boerderijen op Nieuw-Caledonië, maar het houdt niet echt over. En tijdens de eeuwwisseling trouwens migreerden er steeds meer vrije Fransen naar het eiland. Ook zoals dat hier gebeurde, die steeds ongelukkiger werden met de convicts. Er kwam een campagne daar en in 1921 werd het systeem van deportaties officieel afgeschaft. Gevangenen werden nu weer verplaatst naar Frans Guyana, waar het trouwens pas in de jaren 70 tot een einde kwam. 5 minuten geleden eigenlijk.
2: Dankjewel, Ingeborg.
1: Graag gedaan.
2: Ja, bent u nou geïnteresseerd in geschiedenis? Ga dan naar onze website, klik op het kopje Nederlandstalige podcast en dan de serie Australië tot nu toe. Want daar vindt u heel veel meer afleveringen van onze geschiedenisserie met Ingeborg van Teseling. En u kunt al die afleveringen ook terugluisteren in uw favoriete podcast app. Dan is het nu tijd voor weer een liedje, Venus van Shocking Blue.

0: Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Zo'n 2 maanden geleden deelde Dutch Club NAQ Brisbane, die volgend jaar haar 75-jarig jubileum viert, haar toekomstplannen. Om de Nederlandse gemeenschap nog eens 75 jaar te kunnen dienen, wordt een deel van het land verkocht en op het overgebleven deel een nieuw clubhuis gebouwd. Wij belden met secretaris Marloes Pronk om meer te weten te komen.
1: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Marloes, geweldig nieuws vanuit de club bij jullie in Brisbane. Kan je vertellen wat de plannen zijn?
2: De plannen zijn heel erg, hoe zeg ik dat in het Nederlands, exciting. Net zoals de meeste mensen die hier wonen, verlies ik af en toe het Nederlandse woord dat ik nodig heb. Wij zijn namelijk van plan om het land dat wij hebben, wat 1,5 acre is, oftewel ongeveer 6200 vierkante meter, dat te splitsen. En dan gaan we de helft ervan verkopen. En op de andere helft gaan we een ander clubgebouw bouwen.
0: Ja, waarom deze beslissing?
2: Nou, wij zitten in dit gebouw nu al vanaf 1984. Dus de club bestaat volgend jaar 75 jaar. Dat is een hele lange tijd. En het clubgebouw heeft gewoon heel veel onderhoud nodig. Het is een oud gebouw. En we hebben gewoon de mensen niet. En omdat het zo'n oud gebouw is, is het gewoon handiger om een nieuw gebouw neer te zetten. En dat op die manier voor te bereiden voor hopelijk de komende 75 jaar.
0: Ja, dit beslist niet jij met een paar andere vrijwilligers, hè? Dit wordt besproken in een ledenvergadering.
2: Klopt.
0: Was dit moeilijk om aan te kaarten?
2: Dit was heel moeilijk in het begin om aan te kaarten. Wij zijn hier nu ruim 12 jaar mee bezig. Zo niet een beetje langer, maar dat was voor mijn tijd. En we kwamen nooit tot een goede beslissing waarbij wij als comité blij mee waren met wat de Lions ons offerde. Of andersom. We hebben 4 jaar geleden een andere ledenvergadering gehad waarbij we het besproken hebben. En toen werd het erg duidelijk dat wij niet van deze plaats weg moeten. Dus tot die tijd was het aanbod van de Lions van we kopen jullie uit en we geven jullie ergens anders een ander gebouw. Maar de leden willen niet verhuizen, die willen gewoon op dit blok grond blijven. En de Lions waren op dat moment niet in de positie om het land te splitsen en maar een deel van het land te kopen. En nu uiteindelijk na 4 jaar discussiëren en bepraten zijn ze daarmee toegestemd. We hebben dan verleden week een ledenvergadering gehad. In waarbij 90% heel erg blij was met de subdivisie.
0: Ja, want je noemt nu een paar keer de Lions. Dat is de voetbalclub die naast jullie gelegen is. Ja. Jullie hebben dus een heel groot terrein. Dus wat dat betreft is het voor jullie fijn. Er verandert eigenlijk niks. Het is niet zo dat jullie iets gaan verkopen en er in één keer een appartementengebouw naast komt of zo. Ik noem
2: klopt,
0: maar wat.
2: Klopt. Als het goed is, als ik het goed begrepen heb. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zeker. Komen de parkeerplaatsen voor de ouders. En ik geloof dat ook dat er een gebouw komt hoor. Maar ja, dat is natuurlijk voor de lijn om te besluiten wat ze met dat blokland doen.
0: Ja, maar de buren blijven hetzelfde.
2: Ja.
0: Dus merendeel is dus akkoord daarmee. Dus nu kan het proces in gang gezet worden.
2: Klopt. Dus we gaan nu praten over heads of agreement. En dat betekent eigenlijk dat we gaan tekenen dat wij in principe het land aan QLFC verkopen. Queensland Line Football Club.
0: Ja.
2: En dan vandaar gaan we kijken van oké, hoeveel gaat het kosten? Gaan we het splitsen? Er zijn heel veel stappen die nog moeten gebeuren uiteraard voordat u überhaupt het land splitsen en grondbreken zoals dat heet om het nieuwe gebouw te bouwen. Als alles goed gaat en alles gaat naar onze zin, ergens in de komende 12 tot 24 maanden wordt het allemaal geregeld, het nieuwe gebouw gebouwd en gaan we verhuizen.
0: Oké, dus dat zou al zo snel als in 2 jaar tijd kunnen.
2: Klopt.
0: Ja, wauw, dat is wel echt iets om naar uit te kijken, lijkt mij, voor de gemeenschap.
2: Oh, zeer zeker. Kijk, en als we heel veel geloven.

0: druk hebben. Maar dan moet alles echt helemaal meezitten, hoor. Dan kunnen we misschien eind 2027 al erin. En wat een verjaardagscadeautje zal dat zijn met 75 jaar en nieuw clubgebouw.
1: Nou, absoluut. En hoe zijn de reacties vanuit de community?
0: Ja, die zijn heel positief. Mensen zijn over het algemeen heel erg blij daarmee. En het is ook heel fijn om een nieuw gebouw te krijgen. Want alles wordt natuurlijk gewoon een stuk moderner gemaakt. Makkelijker te onderhouden. We kunnen dan ook meer privé-evenementen hebben. We hebben bijvoorbeeld nu ook al verjaardagspartijtjes en wakes en dat soort dingen bij onze club. Maar dat betekent dat de vrijwilligers er altijd daar moet zijn. Want wij kunnen het clubgebouw niet met de groep laten. Want we hebben natuurlijk allemaal de dranken en de shop en dergelijke. En met het nieuwe gebouw kunnen we dat wel. Ja. Dus dan wordt het allemaal gewoon beter en makkelijker voor ons als vrijwilligers zijnde. Maar ook voor onze potential klanten die privé de hal willen huren.
1: Ja. Hebben jullie ook al een idee over hoe je die Nederlandse sfeer en gezelligheid gaat behouden? Want een nieuw gebouw, dan loopt het risico natuurlijk dat het allemaal heel nieuw is in wit en strak.
0: Daar zijn we nog mee bezig.
1: Ja, want dat moet natuurlijk wel Nederlands blijven, hè?
0: Ja, uiteraard. Maar alles wat we nu in dit clubgebouw hebben, zoals onze Memorial Garden, alle plaques, alle posters, al dat soort dingen gaan allemaal mee.
1: Ja, dat is een geruststelling. Het klinkt als een geweldige oplossing voor de toekomst ook. En de financiële haalbaarheid om deze club voor te zetten.
0: Oh, zeer zeker. Dat is ook de hele bedoeling. En de bedoeling is ook dat we langere openingstijden hebben. Zodat meer mensen langs kunnen komen. En dat wordt dan ook gewoon heel gezellig.
1: Ja, Dutch Club 2.0.
0: Zeker weten. Op naar de volgende 75 jaar.
1: Nou precies, nou dat is dan wel gegarandeerd, hè, kunnen we zeggen. Als er zo'n mooi nieuw gebouw komt. Hou ons op de hoogte van hoe het allemaal verloopt. We zijn heel blij om te horen dat de Nederlandse gemeenschap in Brisbane verzekerd is van nog meer jaren plezier met de Nederlandse club daar.
0: Ja, zal ik doen. Hartstikke bedankt.

Het zit er alweer bijna op, deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app die u kunt downloaden via de App Store of Google Play en dat is gratis. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons onder de naam SBS Dutch. Hoe makkelijk kan het zijn? Of een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. En dat journaal is natuurlijk ook beschikbaar op SBS On Demand. En SBS On Demand is ook de plek waar u het WK voetbal kunt volgen. Het Nederlands elftal speelt tussen vrijdagochtend, ja, zeg ik uit mijn hoofd. Wij wensen hen heel veel succes, net als België, Curaçao en natuurlijk ook de Socceroos. Want al die teams spelen de aankomende dagen weer een wedstrijd. Voor nu wens ik u een hele fijne middag. Wij sluiten hier nog even af met muziek van Miss Montreal en Banner. Woensdag, nee, dat is vandaag zaterdag, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Fijne middag!

ze doen. De premier reed rond, Wanneke is kanselendig. Met café. Ik doe wat het is, wat smaakt voor. Ondeskip, onnekwoord, we gaan het alles. Die aan de afhoor.